Dis Zoe met Insecure Meisies, net hier op hierdie donderdag op the Morning Lock-in op 90.6 FM Stereo. Dis Finish the Chorus this morning. Ek gaan om een laaste keer vir jou speel. Ek wil graag hier met hom vir my klaarmaak. It's such a fun little song. 062-344-5545.

0: What are the rest of the words? Ek speel hom net iets wat langer vir jou. Maak of my klaar. 062-344-5545.
1: Suzuki Vereniging. Where adventure meets the road. Explore Suzuki's wide range of affordable new cars. Every model in our range is purposely designed and caters for a diverse variety of lifestyles. Unleash the thrill of the ride with our selection of motorcycles. Start your journey towards financing and ensuring your dream Suzuki. At Suzuki for Anything, we don't just sell vehicles, we build lasting relationships. Our dedicated team is here to help you find the perfect Suzuki. Suzuki Vereniging. Vehicles and motorcycles. At number 18 Beethoven Street, Duncanville Vereniging. Or call 016-450-6800.
0: Yes, ingeskakel op the morning lock-in. Saam met my Sarah Jane, it was finished the chorus. Ek het vir jou een lekker een gespeel. Wie het om reg gehad? Wel, wat was die woorde? Dit was die volgende.
2: I'm so excited, and I just can't hide it. I'm about to lose control, and I think I like it. And that's, I'm so excited, Pointed Sisters.
0: Dit is 100% correct. Bye bye, dankie Mandelu. Kom ons kyk wie het om reg. Magda, yes, Wilna, jy het om reg. Hetty, jy het om reg. Een gekry van Karen af, jy het om reg. Anzel, Johan, Gerrit, jy het om reg. Rian, jy het om ook reg. En dan had ek nog een ingekry van Chantal af, jy het om ook reg. It was Pointer Sisters with I'm so excited, I can't hide it. I'm about to lose control and I think I like it. Dit is so'n lekker liekie, bye bye dankie vir amal wat Finish the Chorus saam met my gespeel het vir ochend. Jy kan i-jam op hierdie ene, jy kan saamsing op hierdie ene. Ek en jy speel weer morgen Finish the Chorus tussen 7 en 8.

En daar is hy, 90.6 met John Cougar Mellencamp en Jack and Diane. Country nommerkie voor het daar gewees om overdrive in die gang te kry. Was Dylan Scott met Till I Can't, I Will. Goeiemiddag Vader Hoek, lekker om saam julle te keier op hierdie donderdagmiddag. Ja, overdrive moontlik gemaak deur Gelmar, die trotse borg van overdrive, tussen 3 en 6 maanden tot vrijdag. Julle saam met my, Jimmy, tot en met 6 hier toe. Baie dankie aan ons collega Daryl Grant. Hy is natuurlijk op pad weer terug daar na die Portugese klap toe. Dis weer die cheerleader cheer-off competitie wat vandag weer gebeur. Ja, dis dag 2. Gister was natuurlijk lekker geweest. Daar was verskrikkelijk baie mense. Was groot sukses. En vanavond is het, ek denk is die jonger geslag wat vanavond een bietjie gaan optree. So, die jonger kinderkies, hulle gaan bietjie optree. Dit gaan interessant wees. Nou ja, daar is hy. Onthou, jy kan nog steeds een draaidag gaan maak by die Portugese saal vanavond. Ek denk hulle begin om 7 uur vanavond weer. So genoeg tyd vir jou om ietsie te nuttig. By die huis nie, wil nie, hulle het meer as genoeg daar so om te eet en te drinke daar so ook. En vir diegene wat nou nie weet waar die Portugese saal is nie, nou ja, is net so achter die Palms Center, sal so julle natuurlijk vir die Portugese saal kry daar so. Nou goed aan, ons het binnenkort die weer, ons het ook een geluid wat ons vir julle gaan draai, en, but right now, I think it's time for a nostalgic hit. We take you back with this one from Elton John. A cool song. Goodbye, Yellow Brick Road, right here on 90.6.

0: Ja, daar sê, dit is dan die geluid wat Terry vir ons by mekaar gemaak het, en as enige iemand van julle dink julle weet wat dit is, julle is verseker, ek weet nie wat leidraad gaan wees, toe na voor die, maar ek glo amper nie, ek wonder of dit ooit nodig is, maar miskien, ons sal nou maar sien hoe die dinge loop. 062-344-5545.
1: Guess That Sound is proudly sponsored by Wines 2000 Amateur Winders.

0: In ons 1 uur op het 6 met de Bee Gees en Staying Alive. Van mij Jimmy, baie dankie voor die keier hier op Overdrive. Jullie met een wonderlijke geseënde donderdag aan die geniet het. In die geselskap van 9.6 onthou die AC Top 30 met Sean Dyson later vanavond. Alle grootste treffers van recht rondom die wereld. Groot treffer parade daar. Moet het nie misloop vanavond nie. Sal alles mooi loop as ons weer morgen. Morgen saam met julle, dis nou tussen 3 en 6 op die vrijdag. Ja, so die begin van die naweek. Kan nie wacht nie. Groete tot de volgende keer.
1: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London, it's all happening right here at Vaal Mall, your shopping capital. Grab a sneak peek at vaalmall.co.za.
2: Checkers brings you better freshness, better choice and better value every day. On deals like Jacob's Kroning Instant Coffee 200 or 230 grams, any two for 299 rand, save 101 rand. And Finish dishwashing tablets 45, 50 or 56 per pack for 229.99, save 60 rand. Plus get up to 40% back in U-Count rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.
3: Jammer, die Lighting hurt.

gezegd is hoe. Dat wat je op je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij altijd blij. Jij mij verleid.

stress, zeg ik zo. Dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.